Is it happening?

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: My God.

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed. Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost. In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw medailles behaald. Bij de tijdrit voor de vrouwen haalde Jana de Kruijenaar zilver. Bij de junioren pakte Vic de Smet ook zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Dat was John Anderson en dat heette Hold On To Love. Hoi, welkom in mijn platenkastje. En ik heb er weer helemaal zin in. En we gaan even naar het hoge noorden. Naar Zweden om precies te zijn. En we gaan ook nog eens terug in de jaren 90. Of naar de jaren 90. Met Ace of Base en The Sign.

zeg wel eens gekscherend, je kunt in de platenkast alle kanten op, behalve de goeie. Dus het kan uit de jaren 60 komen, 70, 90, 0, 10. Het maakt niet uit, als het maar lekker in het gehoor ligt. Zo kwam dit bijvoorbeeld uit de jaren 70. Als J.J. Cale en After Midnight. En dit is Christian Waltz, Zietse Recenter, The Wonder Child.

Uit de 70s, Joe Cocker, de koning van de covers. Want dat deed hij altijd heel goed. Nummers van anderen opnemen en anderen een eigen draai aan geven. En dat doet hij eigenlijk nog steeds. En dat vind ik wel knap. Dan nu eentje uit de 80s. Een wat minder grote, zo'n aha-plaatje dat je denkt van... Oh ja, de Boomtown Rats en de Banana Republic. MUZIEK

Wat was ze toch schattig toen ze de eerste hit had in de jaren 90. Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Dan nu na de jaren 70. Toen nam John Denver een ode op aan een boot. De Calypso van de beroemde onderzoeker Cousteau. Dit heet Calypso. MUZIEK

0: της Radio Memory.
1: Goedemorgen.
2: Welkom in de platenkast. Tot de nok toe gevuld. Met de vrienden van Amstel.

Op een piano gaat het in ieder geval goed volgens Paul McCartney en Stevie Wonder. In het dagelijks leven soms wat minder tussen zwart en wit. En dat vinden ze jammer, vandaar dat ze dit nummer opgenomen hebben. Ebony en Ivory uit de jaren 80. Het is na het half uur, dus dat betekent, meneer Sterkenstans gaat er al voor zitten. De drukkende keks dit keer, Nederlands. En hij is weer in aandacht gekomen door een commercial, dus het is wel leuk om hem weer eens te draaien. Drukkende keks dus, en met hart en ziel.

IJzig zijn ze. Foreigner, het komt in Australië wat minder voor. Want daar komen ze vandaan. En je kent ze misschien wel van I Want to Know What Love Is uit de jaren 80. Maar dit is ook een dikke hit van ze geweest in de jaren 70. En ik krijg er koud van. Cold as Ice. Dan nu weer wat recenters. Van Daniel Powter. En dat heet Bad Day. Nou, ik hoop dat jij een goede dag hebt. En ik zou zeggen, blijf nog even luisteren naar de platenkast.

Good old John Cougar Mellencamp. Cougar was volgens mij zijn bijnaam. En dit was een van zijn hits uit de jaren 80. En dat heette Jack and Diane. Dan gaan we nu naar een nummer uit de jaren 70. Wat een van de nummers is geweest die inspiratie was voor Jay-Z's en Alicia Keys Empire State of Mind. Ze hebben wat dingen bij elkaar gegooid en ze dachten van, er mag wel weer eens een liedje over New York komen. En dat werd Empire State of Mind. En een van hun inspirators was natuurlijk Billy Joel. Met zijn New York State of Mind. Oh, meneer, sterke stand staat weer te zwaaien. Dat het uur al bijna om is. Dus zwaai.

0: VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
1: We'll see what happens with that. We've been mediating for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky in elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
2: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
0: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijnare en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Dat heb je met vakantieliefjes, hè? Als je naar de Costa gaat in Spanje, dan moet je op een dag zeggen: hey Manuel, goodbye. See you next time. Dat zeg ik niet tegen jou. Jij blijft lekker hier bij ons, bij Radio Memory voor de ochtendshow. Met zo dadelijk, ja, de nieuwe Freek van Rooij en Monica. Maar eerst Simply Red. Goedemorgen.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

opgeblonken, mijn discobal door mijn charmante assistente. En ze heeft werk tegenwoordig, hoor. Manden en manden werk heeft ze. Ja, ja. Je moet van tijd ook wat discoballen kaarsen. En moet je ook soms eens de mooie hemdjes strijken van de ochtendshow. Die moet dan ook gebeuren. Ah ja, we moeten er netjes voorkomen. Jazz in the plastic population.

Dinsdagochtend met Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Ja, ja, ja. We gaan weer opnieuw die week door midden splitsen. Straks weer een moment met Christophe natuurlijk. We gaan eens een van zijn duetten bovenhalen.

De recensie van Krijmans van Geel. Schreeuw. Allee, het is officieel. We gaan de week door midden splitsen. We zitten halfweg de show. In dit eerste deel. Beetje officieel, hè? Ja. Woensdag. Lekker die week door midden splitsen. Met een beetje klassiek? Nee. Nee. Zo zitten we niet in elkaar. Straks de Sugar Hill Gang. En de Rapper's Delight. Maar als wij de week door midden splitsen, dan doen we het een beetje met wat geweld. En met wat rock'n'roll. Wat dacht je van

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Wat hebben ze toch nummers gemaakt, hè? Feel good nummers. Bonnie Am en The Painter Man in de ochtendshow. Straks het tweede deel na nieuws en weer en onze hitschijf natuurlijk. En ik heb nog voor jou een moment met Christophe samen met Lindsay. We nemen elkaar zoals we zijn.

0: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
1: We'll see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
2: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power and by interest.
0: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaren en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
4: Slagerzon in je hart,
3: Sam Goris,
4: Christophe,
3: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Tegers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
5: Beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot

1960, dat is al een hele tijd geleden, ja. Brian Hyland, it's a bitchy teeny weeny. Goedemorgen vrienden, deel 2 van de ochtend show. Lekker die week door het midden splitsen. En daar krijg ik hulp van. Want straks Johnny Van Ed die er nog aankomt. Love. En nu, Mike and the Mechanics. All I need is a miracle. Ja, voor de lotte te winnen misschien. Of wat anders. Ja, het geluk, dat is niet te koop. En vind je nergens. Dat moet je verdienen. Wat ben ik gelukkig. Om dat met jullie te kunnen delen, dit geluk. Hier bij Radio Memory. In de ochtendshow.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Radio Memory.
9: Goedemorgen.

Even een guilty pleasure of een fout momentje in de ochtendshow. Love, and you're the greatest lover. Straks nog eens een knuffel.

beautiful momentje. Mr. Big, to be with you. Ik heb Jo Valli die aan de deur komt kloppen. Want die wil nog eens zijn nieuwe single brengen. Genieten. Wat gaan we doen? Nadat we genoten hebben van de Eurythmics en Aretha Franklin.

0: Attentie, hier geldt een snoesverbod. Kom dat bed uit en start die nieuwe dag.
1: Erik de Valk.
2: De ochtendshow.
3: Hallo, Jovalli hier. Dit is mijn nieuwe single.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

tegen die discobal. En daar werd nog eens extra op geblonken. Voor deze Don't Leave Me This Way. Woensdagochtend. Lekker die week door middenspitsen. Met Ilse de Lange en haar nieuwe Song.

One Hit Wonder Jim met deze Takata bij de ochtendshow. Vrienden, bedankt voor het luisteren en dat je met mij weer bent wakker geworden. Ik heb nog een moment met Christophe en we gaan nog eens genieten van zijn 7 zonden. Graag tot morgen.

0: In Roeselaren is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Good morning everybody.
6: Good morning.
7: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
8: You smell fish.
7: Ongewassen.
8: Yeah.
7: En ongemanierd.
8: In a minute I'll start to yell.
7: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen woensdag geworden. En welkom in de ochtendkroeg. Start weer alvast met de dokter ook. En de baby maker Blue Jeans talken. Ik hoop dat hij niet te veel spreekt, want soms kun je dan schrikken van de verhalen die je hoort. En dat is ook niet de bedoeling, want dan kun je zoals krijgen met Diana Ross. Die begint over de muscles.

over de smeekbede gehoord werd. Ik zou het niet weten. Het was Amanda Perez en Send Me an Angel. Of die engel ooit ter plaatse gekomen is, ja, dat moet nog een vlog opkomen, denk ik. Maar misschien, zoals Bart Peters zegt, we zijn ermee bezig. Hoe dan ook, hoe is de stand van zaken? Ja, we zijn ermee bezig.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

Ja, het blijft toch een prachtig nummer, deze Heartbreaker van Diane Warwick. En ja, het is onverslijdbaar, geef het toe, het is gewoon onverslijdbaar. En misschien de volgende ook, maar het is een nieuwe artiest. Ik heb het over Debbie Dia. En ze heeft het over Zonder Jou. En ja, ik kan er me niet over uitspreken. Nee, dat ga ik niet doen.

ons even terug naar 1957 met die van Ari Belafonte. En die Island in the Sun moet een mooi eiland geweest zijn. Geloof me vrij. En nu tijd voor Amy Stutton, Misfit.

0: om beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love.

mocht je zich afvragen. Oh yes, sir, I can boogie. We waren de twee dames van Baccarat. Terug naar die jaren 70 waren. Blijft toch een leuke hit. Een dek van een plaat wordt nog steeds gedraaid. Ook deze Anderson Paak en die Fire in the Sky. Hebben we de afgelopen periode genoeg gezien, die Fire in the Sky. Niet voor herhaling vatbaar. Nee, nee.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

was inderdaad een van die grote hits van Wiltura, die Elena. En het roept toch nog altijd zo'n beetje een zomergevoel op, vind ik. Nu tijd voor Donna Lewis en BB. I love always and forever.

Los Frequencies heeft een grote dijk van een hit te pakken met deze Live It All. En blijven leven doen we allemaal natuurlijk. Aha. Zou nog een beetje spijtig zijn, maar we gaan terug in de tijd met deze van de G-Guys Band. Oh baby, you set the fall, yeah.

0: Ziezo, dit was het weer voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van de Ochtendkroeg hier op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Blondie en de Nia. Tot morgen.

0: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te benen, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: blijf maar groeien, het blijft maar groeien, het blijft maar. Ja, nou, natuurlijk. Ja, hoor. Het is puur natuur ook. Een nederwietband uit Delft. En dat scheelt alweer de helft. Ha, Peter Tetro,
1: Ties, hè? Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Welkom.

plaats van bij Red Bullet, CQ Joost en Draaier. Of anders wel willen verkopen. Stapel en stinkje te rijk is nu worden, zeg. Leuk, je bent terug van weg geweest in de... Ja, tuurlijk, op de radio was een plaat thuis. Mooi toch, hè? Heerlijk. Maar daar staan ze voor die vijf. Overigens ook een productie van de... Ja, Bergdorf natuurlijk, hè. Hier begonnen allemaal.

Als kind trok hij met zijn ouders door Europa en het Midden-Oosten. Op de leeftijd van 10 jaar kreeg hij zijn eerste gitaar en 2 jaar later kocht hij zijn eerste elektrische gitaar. Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij naar Vancouver. En een jaar later verliet hij de school en trok hij door Canada om op te treden. En als 18-jarige kreeg hij zijn eerste platencontract aangeboden. 1959 geboren. Die man met die rauwe stem. Haha, Bryan Adams, wat een hitmeester. Dit zijn de hits en de platen voor de Voorstraten van toen. Wees welkom. 1941, happy father and a son.

0: was er nog 45, hè? Hoor je Nederland Hoes, het was 1977 van Pandemonium 1941.
1: Een fijne van achter de keuken voor de.
0: Zeggen ze vaak, lieve Leute van Hoijte, goede vrienden. Ja, immer, ja. Oh, game weer naar Duitsland. Oh, is dat een fijne? Het is

De Peter, Peter Olof, I Meet You, voor immer 1970. Wat lang geleden zeg je. Daar is deze artiest jong bij. Begin jaren 80 geworden, je muziek van Jackie Stevenson. This All House. In de middel of de roadshow via heel veel kanalen. Hele grote zender.

sitcomserie over een muzikale zin die vier seizoenen heeft gelopen. Van 1970 tot 1974. En de hoofdrollen werden gespeeld door Shirley Jones als Shirley Patridge. En David Cassidy, die we ons vast en zeker nog wel van de geest kunnen halen. En Shirley die speelde een weduwe met vijf kinderen. Gouden tijden herleven in de middel op de roadshow. Hier is...

Ja, die hoor je niet meer tegenwoordig, hè? Robert McFerrin Jr. Of beter bekend als Bobby McFerrin. Dat was een in New York geboren Amerikaanse a cappella zanger. Die beïnvloed is door de jazzmuziek. Hij is vooral bekend van zijn wereldwijde hit Don't Worry Me Happy. Ja, dicht ja, zijn dag weer. Terug in de middel van de roadshow. Ja, Daniel. Geboren op Indonesië en woonachtig in Winterswijk. Daniel

Op de achtergrond duidelijk nog even dat zweepje van die oude vader. Huppakee, helemaal eens optreden. Goeiedag dan, wat een tijd, hè. Wat een liefde voegen in de discotheek naar jullie toe allemaal om deze plaat te mogen draaien. In goede, oude, leuke, lekkere tijden. Dixo-tijden. Je hoort de muziek van The Jacksons natuurlijk en Shake Your Body Down to the Ground. Mocht vandaag heel even niet ontbreken. Evenals Mr. Billy Ocean. Ook hij staat vandaag op een erepodium in de Middle of the Road Show.

0: de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
1: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

minuten, kan dat wel, hoor. Arnold, Michiel, Leon. Ja, blijf maar lekker wapperen. Tot zover de Middle of the Road Show voor vandaag. Maar gelukkig, misschien nog een keer een herhaling of zo. Vandaag is het John van der Sanders. Spreken we morgen weer met elkaar gewoon gezellig. Lekker voor een hele frisse, verse uitzending.

0: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot

Ze komen uit Zweden. Ze zijn met z'n vieren. Twee dames, twee heren. Ik heb het over ABBA. Leo, are you loving me? Woensdag 23 september. Iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Bever. Ik neem je mee tot 1 uur. Tot aan Katrien Verheijen. En tot die tijd gaan we het gezellig maken. Hè? Jullie zijn maar samen aan het luisteren. Het doet me trouwens heel veel plezier. Geniet van de mooie platen die we draaien. Met nu Lindsay, de zus van Christophe. En we draaien Kus me, kus me.

Bounce Rate van Britney Spears. Baby, one more time. We gaan richting reclame hier op deze woensdagmorgen bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Gerardsbergse straat, onder de 5, daar zijn we gelegen. Dit is een Franstalige plaat van Clo-Clo François. En we draaien Alexandrie, Alexandra.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

In de tijd een grote hit voor Ingeborg. We draaiden een van de nieuwe singles van Steve Tielens en Sarah Als Dat Gebeurt. De ene hit naar de andere. We gaan terug in de tijd met deze geweldige discoplaat. Peter Kent, It's a Real Good Feeling. MUZIEK

Unlimited draaiden we Jump for Joy hier in ons programma bij Radio Memory. We gaan nog eentje draaien terug in de tijd. We draaien Frank Sinatra en die heeft het over Strangers in the Night.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

Een persoonlijk toch een van de mooie singles, hè? USA voor Afrika, We Are The World. We gaan een plaat draaien in de richting van onze collega Yves. Een van zijn lievelingsplaten is er eentje van Henk Kwijnaert. En ik heb een truc als een woning.

Was er nog eentje van Andrea, I'm a lover man. We gaan richting 12 uur op deze woensdag. Ik zeg graag tot na 12 uur. Want dan zijn we weer meer. Ik heb voor jou nog deze. Hadaway en What is Love?

0: De vakbonden bij luchtverkeersleiders KAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. KAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

woensdag 23 september, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur met Tony van Beveren en straks na 1 uur Katrien Verheijen. We draaiden Laura Lynn met Gesloten Ogen, in de tijd een grote hit voor The Voice of Europe. Eddie Wally, een van de lievelingsplaten geweest van Victor uit Sint-Catharina Lombeek, die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaiden Jou herken ik met Gesloten Ogen. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Het doet er nu toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen, met nu Queen en de Radio Gaga.

Hele mooie plaat was deze van de King of Rock and Roll, Elvis Presley, hier op de radio. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een van de bekendste platen van de Simple Minds. Don't you forget it about me.

0: met stippen je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Dat is ook een hele mooie klassieker van Claire, Vreemde Vogels. Ook onze Patje en Jessica daar aan de zijkant van eigen bossen. Nienove is aan het luisteren naar Radio Memory. Ook onze Hieke en Nancy over Bularen. Ook Patricia daar in Moerbeke. En ook in Assen, Rooske. En ook nog

veel meer. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren naar Radio Memory. En dat doet me trouwens heel veel plezier, hè. We draaien eentje terug in de tijd. Ottowan en Hands Up.

Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

breath away. Oké, een van de mooie platen was deze van Enrique Iglesias, Hero. We blijven maar op de romantische toeren hier in ons programma met een nummer van Julio Iglesias. En we draaien Manuela.

een van de bekendste platen van deze meneer is deze. Divine Sugar Shots. We gaan richting reclame met een klassiekerke van Paul Anka.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

We draaiden Tokyo Katopuchi, Everybody on the Floor. Ons programma op deze woensdag 23 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren loopt stilletjes aan ten einde, want ook onze volgende collega's hier al toekomen. Onze collega Katrien Verheijen krijg je zometeen na 1 uur hier bij Memory Radio.

0: De vakbonden bij luchtverkeersleider SCAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om meer rond de tafel te zitten. SCAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot de

welkom allemaal en dat op deze zonnige woensdagnamiddag. Ik ben er terug voor jullie en dat met gewoon Katrien. En zoals gewoonte krijgen jullie dus ook van mij een paar Franstalige plaatjes na elkaar. Ik start alvast met de broers Koen en Chris Wouters en dat met hun passie. En nu gaan we naar de jaren 70, om exact te zijn 76 met Chicago, If You Leave Me Now. Allemaal welkom en dank u dat jullie luisteren.

En we gingen eventjes naar onze noorderburen, het goede doel met vriendschap. En nu neem ik jullie mee, en dat naar de jaren 1983. Pat Benatar kwam in haar, met haar song en vooral in haar clip in opstand. Ze wou een sterke boodschap delen over vrouwelijke onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Hier is ze met Love is a Battlefield.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Katrien Verheijen.

En zoals beloofd krijgen jullie dus op woensdag Franstalige plaatjes na elkaar. En de volgende song zal wel bekend in jullie oren klinken, maar dan vooral in de Engelse versie. Maar ik laat jullie genieten van de Franstalige versie van Nana Mouskouri, Chiquita.

prachtige song van Patrick Fiori. Hij is Fransman, werd geboren in Marseille en heeft ook Armeense roots langs vaderskant en Corsicaanse roots langs moederskant. En de volgende song werd uitgebracht in 1974. De zanger valt uiteindelijk in het milieu van drugs en alcohol en wordt hem daardoor dus fataal door hartproblemen. Hier is Joe Dassin met Si tu t'appelles mélancolique.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.

En we zetten onze playlist eventjes in achteruit en we gaan naar de jaren 1993. In 93 gebeurde ook op het wereldvlak. De World Wide Web of WWW werd toen beschikbaar en dat dus in gans de wereld. Wat de muziekwereld betreft stond het volgende liedje op nummer 1 en dat was hun enige hit, maar wat voor een hit. 4 Non Blondes met What's Up.

Maxim en Babette met Hoe dan ook. En de volgende song, dat is er eentje voor de durvers. Take a parachute and jump. En ik zeg alvast tot straks in het tweede uur.

0: De vakbonden bij luchtverkeersleider SKAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. SKAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Welkom in het tweede deel van Gewoon Katrien. En met Some Girls scoorde Racy een top 3 hit en dat in Amerika. En ook bij ons stond het nummer maandenlang in de hitlijst. Wat helemaal niet bizar was, maar tegelijkertijd de titel van de volgende song. OMC en How Bizarre.

Sacramento van Middle of the Roads. En het volgende liedje is er eentje van Karen Damen, de Vlaamse zangeres die heel bekend was natuurlijk van de voormalige K3. Het nummer kwam uit in 2017. Hier is ze met Hot the Dief.

0: locatie. We staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Radio Memory. Katrien Verheijen.

Frank Galan met Hey. En de volgende song was een heel groot succes in de jaren 70. En het werd in de jaren 2000 terug gerestyled. En dat was natuurlijk goed voor Leo Sayer, die het ondertussen nog steeds prima doet. En dat op zijn 77 jaar. Hier is hij met Thunder in My Heart.

Lady Gaga en Bruno Mars sloegen hier de handen in elkaar voor Die With A Smile. En de volgende zanger, ja, die kan iets wat ik totaal niet kan. En dat is dansen op hoge hakken. Hier is Prince.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Katrien Verheijen.

Ja, en Sandra, zij verloor eventjes haar controle en dat in het nachtleven. Maar ook onze volgende zanger heeft het eventjes moeilijk. Hier is voor jullie een vloekende Matthias Rijm.

gewoon, Katrien. Ik wens jullie allemaal een heel fijne namiddag en avond toe. Ik ben er terug voor jullie morgen tussen de klok van 1 en 3 uur. Ik sluit af met een prachtige song van André Hazes. En geef mij je angst. Doei!

0: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselaren in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raam stuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris,
2: Marijke,
1: Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

Dit was een één-hit zonder uit 1979. Zijn ene hit was deze I Was Made For Dancing. John Fogerty die gaat al decennia mee. Hij begon bij Creedence Clearwater Revival met deze.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Frans en je vaders huis en het imago van Margriet, dat was er natuurlijk eentje van goed gelakse vrouw. Wel, we gaan het nu hebben samen met Donna Summer over andere dames, andere meisjes, bad.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijst, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.

muziek, elektronische muziek dan wel. Atlantic Ocean Waterfall. Moeten er nog water zijn? Laat het ons maar houden bij wat goede oude muziek. Reggae. The Wailers zonder Bob. Get up, stand up.

achtertuin zie ik heel regelmatig buizerds rondvliegen, maar de eagle, dat is toch nog iets anders. ABBA was dat. Onze laatste van vandaag, dat is er niet zomaar één. Dat is de hit van de Doors, Light My Fire. Ik hoor jullie graag terug morgen opnieuw tussen 3 en 4. Nog een heel fijne dag.

0: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten. Nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

bedankt dat jullie altijd op ons afstemmen. June Lodge en Prince Mohammed. Someone Loves You, Honey. Een nieuwe driver's seat ook op deze woensdag 23 september. Het officiële begin van de herfst dit jaar. Gaan we prachtige herfstfoto's kunnen nemen? Ik hoop het van wel, met vallende bladeren. Ook vallende eikels van de bomen en dergelijke. Ach, ik kijk er al naar uit. Wat je misschien ook naar uitkijkt is muziek. Doris Day en The Pins met Shine Up. Maywood met Standing in the Twilight. En deze, En Vogue, Whatever.

0: hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
0: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

De magische vlucht hier bij Radio Memory met Two Fabiola en Magic Flight. Take a ride, inderdaad, hè, dat gaan we doen. Hè. Straks ook Josh Groban, To Where You Are. Maar eerst een plaatje die je gewoon kunt draaien voor jouw plezier. Want het is Anything. Hier is nog eens Culture Beat.

Wat prachtig, prachtig, prachtig, hè? Deze Josh Groban, To Where You Are, hier in deze driver's seat. Ik heb goed nieuws voor de Clouseau-fans. Want Clouseau tekent namelijk voor een mooie afspraak met de geschiedenis volgend jaar, in 2027. Ze gaan niet voor een 140ste AFAS-dome, voorlopig dan toch, maar wel zullen ze als allereerste Belgische artiest ooit een eigen show geven in het Koning Boudewijnstadion. En dat werd aangekondigd door Koen en Chris zelfs vandaag 's morgens. Het Koning Boudewijnstadion mocht de voorbije jaren al grote internationale artiesten ontvangen. Bad Bunny, BTS, Beyoncé, Rammstein, Metallica, The Rolling Stones, U2. Je kan verder maar blijven opnoemen. Maar een Belgische artiest stond er nog nooit met zijn, haar of hun eigen show. En dat is dus een primeur voor Clouseau. Op 4 augustus 2027, zet dat al in je agenda, staan ze paraat in het stadion. Ze krijgen het hier trouwens ook al kippenvel als ze eraan denken dat ze daar dus op het podium mogen staan. Hij wilde, zegt Koen Wouters, voor mijn 60ste verjaardag graag nog eens iets gek doen. En wel, dit valt daar zeker onder, zegt hij. Ook zijn broer Chris beseft de historische lading van het concert. Ongelooflijk dat we dit mogen doen. Buitengewoon spannend ook om in zo'n iconische venue te mogen spelen. We gaan keihard ons best doen om er een onvergetelijke avond van te maken. Absoluut. En daarom dacht ik, ik moet een geschikte plaat daarvoor vinden om hier naar dit nieuwtje te plaatsen. Wat denk je van een brandend avontuur? Want dat is het wel voor hen. Hier zijn ze nog eens. Clouseau. Radio Memory.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.

typische herkenbare muziek van DJ Bobo. Take Control. Wel, ik denk dat ik dat nog een deeltje van dit uur ga doen, maar straks natuurlijk ook in het deel 2, want dat komt er natuurlijk straks ook aan. Wat heb ik nog klaarstaan? Selena met Shotgun. En dit is ook nog een hele gekende en zeer lange plaat van Rod Stewart. Bijna 5 minuten duurde deze, dus je kan er ten volle nog eens van genieten. Hier is Young Turks. Tot straks.

0: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raam stuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten. Nadat de zenderkoepel AvroTros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren. Beste muziek
1: hoor je hier.
2: Radio Memory.
0: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
1: Ivan Plettings.

Simply Red. If you don't know me by now. En als je mij nu nog niet kent, dan kan je natuurlijk mijn mottig hoofd wel terugvinden op onze website bij al onze medewerkers. Welkom in deel 2. Ik heb nog Soap met This Is How We Party. Maar ook soms een gevoelige plaat. Hè. Dit is bijvoorbeeld nog eens Deontay. We Don't Live Too Long. Goedenavond.

De mooie stem van Kim Wilde hier bij Radio Memory nog in deze driver's seat met Cambodja. Straks ook Hathaway en Hanson en Inner Circle, die staan allemaal al te trappelen, maar we zijn zo ver nog niet. We gaan eerst het oneindige opzoeken. En dat doen we met deze hit van Guru Josh. En trouwens, infinity, dat wordt ook gebruikt als het oneindige in fotografie. Als er bijvoorbeeld iets heel ver van jou verwijderd is en je zet jouw lens op oneindig, zal dat altijd scherp zijn. Hier is infinity.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Ivan Plettings.

artiest heeft ook wel al meerdere keren bewezen wat voor toffe muziek hij in de aanbieding heeft. Deze Hathaway en Rock My Heart. En straks dus het weerbericht. We gaan kijken wat het allemaal mag gaan worden. De komende dagen krijgen we nog een Indian Summer. Of valt het misschien tegen? Nu in ieder geval nog wel eens de hit, hè? Want dat is het wel zeker geweest voor de broertjes Hansen en deze Mbappé.

Gaan we eens weten of gaan we niets weten? We gaan het vernemen. Vanavond en vannacht wisselen enkele opklaringen af met perioden van zwaar bewolkte hemel, waarbij er vooral in het noorden en het oosten van het land soms een plaatselijk licht buitje kan gaan vallen. Op de Ardense toppen kan het zicht ook lokaal beperkt worden door lage bewolking. Temperaturen tussen 9 en 15 graden. Morgenochtend is het grijs ten zuiden van Sambre en Maas met lage wolken, nevel en mist, mogelijk wat motregen. Elders is het wisselend bewolkt. In de namiddag wisselen veelal hoge wolken en opklaringen elkaar overal af. Maximaal tussen 15 en 20 graden. Vrijdag belooft het een zeer mooie herfstdag te worden met veel zon. Het wordt iets zachter bij maximaal tussen 19 en 23 graden. Zaterdag zijn er wat meer wolkenvelden, wordt het wisselend bewolkt. In het noordwesten is er kans op een buitje met mooie temperaturen. Elders zo, denk tussen de 19 en 24 graden. En elders zou het moeten droog blijven, moet ik ook nog even vermelden. Zondag zal de zon vaker aanwezig zijn, blijft het overwegend droog. En de maxima, ja, die gaan ietsje hoger uitvallen. Voor sommigen gaat dat meevallen. Tussen 21 en 25 graden. En maandag en dinsdag kan het wisselvalliger worden met een toenemende kans op neerslag bij nog altijd mooie maxima tussen 21 en 24 graden. En daarna zal het misschien terug een beetje gaan verminderen. Dus een paar dagen dat het toch nog wel een beetje zomersachtig gevoel gaat zijn hier bij ons in België. En nu heb ik Elton John met The One.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen, ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

hiermee maak ik mijn man echt knettergek, want hij houdt gewoon van deze muziek. Ik kan hem ook geen ongelijk geven. Deze Love and Casanova. Hoog tijd dat ik dus teruggeef naar mijn Casanova. Want het is hier afgelopen, deze driver seat hier bij Radio Memory. Ik heb nog Lisa Stansfield met Live Together en ook nog de deze. Isabella A. Ben je blank of zwart? Het mag allemaal niet uitmaken in de wereld van vandaag. Racisme zou de wereld uit moeten voor eeuwig en voor altijd. Tot morgen voor een nieuwe editie.

0: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
7: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

U kreeg onze nieuwe hitschijf van de week, Larissa en Gek op jou. Met daarna Marco Vedera en Duizend Kleine Dingen. En Dominique met Wij Twee Alleen. We gaan het even verder doen met eentje van André Hazes Junior. Ik leef mijn eigen leven.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: ze samen met Jennifer Lopez.
1: And everything's fine. Alles is oké. Klopt, hè. Ik kreeg zo net telefoon van ons Franske en die vroeg mij een plaatje van Hanny en de Rekels. Ik heb ze even gaan zoeken. Het is al een hele oude, hoor. Maar ja, het heeft wel een lekker deuntje. Hij was zelfs aan het meezingen. Want hier is de plaat. Ik heb gedanst met jou.

En het was Hanny en de Rekels en niet Corrie en de Rekels. En ik heb gedanst met jou. We gaan even diep, diep terug in de tijd met Eddie Wally. En jou herken ik met gesloten ogen.

Moest hij nog leven, ik zou hem direct uitnodigen voor een optreden op onze verjaardagshow. Maar dat kan niet meer. Eddie Wally en jou herken ik met gesloten ogen. Ik kreeg een telefoontje van onze Geert. En Geert die wou de groetjes doen aan het volledige Radio Memory Team. Aan alle luisteraars en medewerkers. En iedereen die het ook maar kan horen. En ik mocht zelf een plaatje kiezen, want ik heb gekozen voor Amber en Dylan en Per Ongeluk.

En deze uit 2026, per ongeluk. De volgende werd ook aangevraagd door niemand minder dan onze Rudolf. En Rudolf die vroeg een plaatje van Cliff Richard. We kennen hem van zoveel verschillende nummers. Maar Rudolf die ging voor deze Dreaming. Wel, als je buiten kijkt en je ziet de zon, dan zou je toch nog wel een keertje beginnen dromen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

werd even op de vingers getikt. En Art Sullivan is een Belg blijkbaar. Zelfs een verre familie van koningin Mathilde. Dank u om te laten weten. Foei, foei, foei voor mij. Maar dit is wel een Fransman. Joe Dassin, daar ben ik zeker van. En hij heeft het over L'été en Jean. Als Roosje die belde en die vroeg een plaatje van Luc van Meeuwen. Maar zij zei iets van Sterkes in jouw ogen. Maar die heb ik niet gevonden. Maar ik heb wel lichtjes in je ogen gevonden. En hier zijn ze. Ik zie lichtjes in je ogen, Roosje. En hopelijk is deze ook goed.

heel mijn hart. Voilà, het is goedgekeurd door ons Rozeke, deze plaat van Luc van Meeuwen. En ik zie lichtjes in jouw ogen. Eigenlijk met Luc van Meeuwen kan je niet veel fout doen, alleszins. Want hij heeft alleen maar hele mooie platen. Hè, hè? En we gaan er een beetje een ambiance in brengen, zeg. Niet te veel, hoe noemen ze dat, blijdmuziek of zoiets, ja. We gaan terug naar Frankrijk met Gilbert Montagnier. Heel rare intro, maar daarna gaan we dansen. En on va s'aimer, welkom in de muziekdoos. Mijn naam is Hilde, ik ben er nog tot en met 20 uur vanavond. En dat met de mooiste hits. Tot de komst.

Robert Montagnier et On va s'aimer. Even naar de klok kijken. Ja, een kleine 3 minuten voor 7. Dus tijd dat we de volgende plaat er nog tussen schuiven. Want ons eerste uur is alweer voorbij. Wat gaat dat toch allemaal heel snel. Voilà, terug naar 1973 gaan we doen. Met deze van After All. En ik gooi ze even richting Alst. Met deze If You Need Me.

0: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselend bewolkt en dan tot 21 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

moest even mijn microfoon gaan zoeken. Dat was de kroegendans of de kroegenmedley van Jannes. En deze dame kennen we allemaal. We hebben het over Silke. Laat de liefde winnen.

0: Een Franstalige hit van Paul Severs en Près de toi. Deze dame was al te gast in onze studio's.
1: Word wakker, kijk om je heen.
0: We hebben het over Aurélie.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

touches om op in een tegel te dansen, zo zeggen ze dat bij ons. Petula Clark en La Nuit Non Finit Plus. En gedaan met in slaap vallen, hier zijn de Jackson 5. Ja, ja, smeer die benen maar in. Want de komende dagen komt er ook nog lekker weer aan. Als het klopt, zou het dit weekend rond de 25 graden gaan zijn. Haha, ik kijk daar naar uit. I want you back.

0: In de tijd dat hij nog een echte Jackson was, en dat bedoel ik van uiterlijk, de Jackson 5 en I Want You Back. Christiane Leenaerts, dat was haar echte naam. Zij overleed aan kanker veel te jong. Haar artiestennaam was Anne Christie. En hier is ze met Dag Vreemde Man.
1: Je boekje

dat was niemand minder dan Anne-Christie. En dag, vreemde man. En onze Kevin die belde. En die vroeg een plaatje van... Oei, oei. Larissa. En ik mocht kiezen, zei hij, van haar deze praat. Als jij naast me staat...

0: ether van onze radio. Deze week ook hitschijf van de week. Larissa.
1: Als jij naast me staat.
0: Als jij naast me staat. Dit zou je zeggen is een beetje, ja, ik weet het niet, volksdans. Het is een hele mooie plaat van Wim Soetaar. Net voor de reclame. Herinnering.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

I Just Might. Dat was Bruno Mars. Eentje. Van Hazes.

Ja, ja, ik ben er nog. Amber en Dylan. En je bent er nog. En dit is eentje van Marianne Faithfull. En zij heeft het over Sweetheart, my darling. Nog even. En dan onze remieder.

was dat nu tegen mij of tegen jou? Ik weet het niet. Marianne Faithfull. Ja, dank je, dank je, dank je. Sweetheart. Ik zie hier dat het 4 minuten voor 6 was. Ik voor 7 voor 8. Oei, oei, oei, Ilke. Het is mijn dag niet vandaag. Bijna 8 uur, dat wil ze zeggen dat niemand minder dan onze Remy Belaar klaar staat. Wij gaan eruit met een plaatje van Bryan Adams. En ja, please forgive me. Zoals hij het zegt. Wat mij betreft, alvast tot vrijdag. Groetjes!

0: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselend bewolkt en dan tot 21 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren. Beste muziek
1: hoor je hier.
2: Radio Memory.
1: Door de jaren heen.
3: Door de jaren heen.
1: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

We gingen even terug naar 1992, toen Billy Ray Cyrus wereldwijd een enorme hit te pakken had. Country en een stevige beat en vooral dat refrein dat je na één keer horen meteen weer kunt meezingen. Dat was een heerlijke terugkeer naar de 90s en door de jaren heen. Het komt een uurtje alweer met Remy Belaert, de hit van vroeger en vandaag. En onze top 40, daarmee gaan we naar 22 september 1990. En van een country hit uit de jaren 90 naar een veel recentere Belgische productie. Cato heeft met haar zomerse single een frisse plaat afgeleverd die ook in september nog mooi blijft hangen in de hitparade.

Een nummer dat in de jaren 80 haast niet uit de radio weg te denken was. Stando Ballet scoorde in 1983 een wereldhit mee. En die herkenbare melodie blijft het ook vandaag nog uitstekend doen. Twee aan twee draaien we hierin door de jaren heen. De hits die komen afgestormd, de ene na de andere. En van de 80's naar een zanger die in die periode zelf een tieneridool was. Jason Donovan koos later voor een heel andere richting en om deze bekende song opnieuw op. Een mooie, rustige popklassieker om verder te gaan met Rhythm of the Night. Ofwel, de eerste uit de drie uit de top 40 van toen. 22 september 1990 steeg hij 7 plaatsen van 33 naar de 26e.

0: Met haar stem en die typische Nashville sound een heel eigen plek te veroveren. Een mooie, moderne country plaat om nog even van na te genieten. En nu eentje uit 2002. Michelle Branch was toen nog maar net 20, maar scoorde meteen internationaal met deze frisse pop-rock sound. Ruim 20 jaar later blijft het een heerlijk herkenbare plaat.
1: Turn it inside out so I can see.

Dat was een heerlijke terugblik naar 1967. Jeff Beck liet zich hier van zijn meest aanstekelijke kant horen. Met een nummer dat uitgroeide tot een echte meezinger. En vooral in Groot-Brittannië een bijzonder lange carrière meekreeg. En nu schakelen we over naar Nederlandstalige nostalgie. Corrie Konings neemt ons mee naar een tijd waar velen met een glimlach aan terugdenken. Een vertrouwde stem en een lied vol herinneringen.

blijven nog even in de zomer met de nummer van wereldster Taylor Swift uit haar album Folklore. August geeft iets dromerigs en nostalgisch. Precies, dat gevoel van een zomer die inderdaad langzaam aan ons is aan het voorbijgaan. Een mooie plaat om toch even bij stil te blijven staan. En dan terug naar de late 80's. New Kids on the Block waren de tieneridolen van hun generatie. En met deze song scoorden ze opnieuw een stevige pophit. Zet je maar schrap voor een flinke dosis 80's nostalgie. En meteen goed voor de tweede uit de drie uit de top 40 van toen. Op 22 september 1990 kwamen ze nieuw binnen op de 19e plaats.

Dat was een bezoek aan de hits van 1963. Na de periode van de grote Britse popstarren. Helen Shapiro was amper 16 toen ze met deze song opnieuw hoog in de hitlijsten terechtkwam. Een mooie portie 60s nostalgie hier en door de jaren heen. En vanuit de 60s maken we een sprong naar het Eurovisie Songfestival van 1977. Marie Myriam bezorgde Frankrijk toen de overwinning met een nummer dat uitgroeide tot een echt

0: Wat doen we? Dat is nog even dat zomersgevoel vasthouden. Ook al zijn we inmiddels in september beland. Rutger van Barneveld brengt ons terug naar zon, zee en vakantieherinneringen met een lekkere, meezingbare Nederlandstalige. En voor de laatste keer brengen wij een bezoek aan onze hitlijst van 22 september 1990. Je hebt zo meteen de nummer 1 te goed, maar eerst even kijken de top 3. MC Hammer, hij moest helaas de eerste plaats verlaten, kwam op 3 terecht met You Can Touch This. En op de tweede plek kregen we London Beat, I've Been Thinking About You. Zij stegen 4 plaatsen van 6 naar 2. En onze nieuwe nummer 1, die steeg er eentje, kwam van 2. Lorca met Ritmo de la Noche.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

En we laten de zomer even achter ons en draaien de volumeknop meteen wat verder open. Rihanna bracht deze energieke danshit in 2007 uit en wist er wereldwijd de dansvloeren mee te vullen. Een plaat die je meteen ook in beweging zet. En we maken een sprong terug naar de 70s met een Nederlandse band die internationaal flink succes kende. Na Venus had Shocking Blue opnieuw een hit met deze melodieuze productie. Tijd voor Blossom Lady en ook tijd om eruit te gaan wat dit gedeelte van Door de Jaren Heen betreft. Zometeen nog Willy Sommers.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Dat blijft toch een bijzondere plaat. Toen deze in 1998 uitkwam, zorgde Cher met die opvallende stemtechniek meteen voor heel wat opschudding. Maar ondertussen weten wij beter. Believe werd gewoon een mega hit. Welkom, dit is het programma Door de Jaren Heen, met toch nog een min of meer verkouden Remy Belaert. En natuurlijk, we gaan ze niet vergeten, onze traditionele drie songs uit een hitlijst. Maar wij gaan wel 66 jaar terug in de tijd. Toen was er maar één per week. Ik heb het over 1960 en de januari maand. En van een wereldster van toen naar een van de jonge namen van vandaag. Roxy Dekker heeft duidelijk haar eigen geluid gevonden. En weet vooral hoe je een song lekker in je hoofd krijgt. Tijd voor...

Wat een tijd was dat, eind jaren 80. Michael Jackson was werkelijk overal. En met zijn album Bad scoorde hij hit na hit. Ook deze plaat hoorde daarbij met een videoclip die minstens zo opvallend was als de song zelf. Net kon je luisteren naar Leave Me Alone. En nu een stevige sprong terug, helemaal naar 1960. Toen zorgde Brian Hyland voor een vrolijke zomersong die je na één keer horen niet meer kwijt bent. De titel is wel lang, maar de melodie die ken je ongetwijfeld. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow, polka dot, bikini. Ofwel, hij kwam nieuw binnen op plaats 14 en is de eerste uit de drie uit de top 40 van toen. We gaan naar september 1960.

Soms heb je aan een mooie melodie niet meer nodig. Gewoon lekker luisteren en even weg zijn. Dat was Boston van Stella Lefty. En wij blijven nog even in de melodieuze hoek. Maar met een naam die ondertussen al generaties meegaat. Elton John natuurlijk. In 1984 had hij hiermee opnieuw een mooie hit te pakken. En de titel zegt het eigenlijk al. Soms vertellen sad songs inderdaad heel veel. Hier is Sad Songs Say So Much.

0: Of misschien wel 80 plus.
1: Je hoort de mooiste uit jouw jeugd.
0: Door de jaren heen.
1: Met Remy Belaert.

Dat klinkt nog altijd even fris als toen. Een nummer uit 1981 dat je meteen herkent aan die typische ontspannen klank van Madness. It Must Be Love was een mooie uitstap van hun bekende ska-geluid. En nu gaan we naar een Vlaamse stem die we nooit zullen vergeten. Anne-Christie hoort bij de grote Vlaamse stemmen uit het verleden. Ze had een heel herkenbare manier van zingen en haar nummers blijven tot vandaag overeind. We gaan even terug naar haar.

De frisse popplaat tussendoor moet kunnen door de jaren heen. Freya Sky met de Silent Treatment. Jong, energiek en helemaal van u. En na de moderne sound zetten we onze tijdsmachine een flink stuk terug richting de jaren 60. Toen muziek nog gewoon lekker ongecompliceerd kon zijn. Johnny Preston scoorde in 1960 met Feel So Fine. Een vrolijke plaat die je meteen dat typische gevoel van de vroege 60's geeft. En daar gaan we inderdaad met de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Hij steeg van 19 naar 6, 13 plaatsen winst. En dat in de hitlijst van september 1960.

daar hadden we Diana Ross. I'm Coming Out uit 1980. Zo'n plaat die na al die jaren nog altijd meteen iets losmaakt. Een stevige beat, een herkenbare stem. En vooral, je kan er moeilijk bij stilzitten. En we trekken de lijn nog even door met iets recenter werk. Want opgeven staat duidelijk niet in het woordenboek van Nova Star. Never Back Down is een moderne popsong met pit en een positieve drive. Ideaal om meteen...

0: De grootste klassiekers.
1: De beste nieuwe.
0: En de leukste Nederlandstalige.
1: Door de jaren heen met Remy Belaert. Belaert.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Soms schrijf je van die nummers waarbij de tekst meteen binnenkomt. Meteor weet daar wel raad mee. Nooduitgang is zo'n song die herkenbaar klinkt en tegelijk lekker vlot blijft gaan. En nu nemen we een flinke sprong terug in de tijd naar de man die daar eigenlijk geen introductie voor nodig heeft. Maar die krijgt hem meteen te horen. We gaan eerst even onze top 3 overlopen van september 1960. Op plaats 3, Melanie Mercury met Never on Sunday. Zij steeg 1 plaatsje van 4 naar 3. En dit stond 12 weken genoteerd. Brenda Lee met het overbekende I'm Sorry steeg 8 plaatsen van 10 naar 2. En ook zij stond 8 weken genoteerd in die top 40. En de nummer 1, dat is de man die eigenlijk geen aankondiging nodig heeft. De King Elvis Presley. En een van zijn mooiste O Solo Mio, ofwel It's Now or Never.
1: De top 40 van toen.

was er eentje met lekker veel gitaar. Steve Miller Band bracht de Jet Airliner uit in 1977. En die plaat geeft nog altijd die heerlijke rock drive. En nu schakelen we een paar versnellingen terug naar een veel lichtere sound uit de jaren 70. Een hit die bijna niet vrolijker kon. Captain en Tennille stonden er in 1975 wereld mee in de belangstelling. En een simpel refrein, een aanstekelijke melodie. En voor je het weet, zing je mee. Love will keep us together.

vrolijk deuntje van jaren geleden. Captain and Tennille met Love Will Keep Us Together. En wij sluiten het uurtje af met een mooie Nederlandstalige bewerking van een bekende buitenlandse hit. John Spencer brengt een steelgitaar en een glaasje wijn. Een nummer met die typische romantische klank van toen. En die titel zegt eigenlijk al genoeg. Een steelgitaar en een glaasje wijn. Mooier kan het bijna niet zijn om eruit te gaan met

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier?

0: Ik ben funky, waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

een beetje praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.